kreeg een voel naar de dame van hem pastoor Zinko. Yo, zing man to, van hem pastoor Zinko. Yo, yo, zing man to, van hem pastoor Zinko. Schriever Meier kreeg ook wat, kreeg ook wat, holzigen Ohr als Tintenfat von

0: en jeder weet je wat over dit en dat.
1: Ik mag Rapsfeld zo schön gehe, Zwolgen op de Dee, Kiewit op de Wisch, te middag schön